0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen, want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen, want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school. En slechts 1 leerling op 3 mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In Antwerpen is de kleuter overleden die dinsdag stikte in een boterham tijdens de lunch. Het jongetje van 3 is toen nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het dus toch niet overleefd. Op school krijgen kinderen, ouders en leerkrachten psychosociale ondersteuning na drama. Het kernkabinet van de federale regering heeft gisteravond een constructief overleg gehad over de begroting. Het was een vergadering van 2,5 uur. Een nieuw begrotingsvoorstel van premier De Wever is er nog niet. De regering zoekt ongeveer 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Volgens De Tijd denkt ze daarbij ook aan een belasting op tweede verblijven. De begrotingsgesprekken gaan de komende dagen door. Het zijn de VS die moeten beslissen of ze de oorlog tegen Iran willen beëindigen. Want zij zijn er ook mee begonnen. Dat zegt Iraanse president Pezeshkian aan de Amerikaanse nieuwszender Fox. Iran wil wel verder praten op basis van het staakt het vuren dat ze bereikt hebben in juni. Dat akkoord is wel snel geschonden. De Iraanse president ontkent trouwens dat zijn land aan een atoomwapen werkt. Intussen verbreekt Colombia alle banden met Iran. Het beschouwt het land voortaan als terroristische organisatie. Colombia heeft sinds kort een nieuwe president. Het is een bondgenoot van Amerikaanse president Trump. Italië verbiedt voortaan burkas en niqabs op school en slechts één leerling op drie mag nog Italiaans niet genoeg beheersen. Bij ernstige integratieproblemen kunnen ouders verplicht gratis Italiaanse lessen opgelegd krijgen. Anders riskeren ze een boete. Scholen krijgen extra middelen voor taalonderwijs, vooral voor nieuwkomers. De oppositie- en middenveldorganisaties in Italië reageren scherp op de maatregelen. En op het WK wielrennen in Canada wint de Spanjaard Benjamin Noval bij de junioren. Hij was ook al wereldkampioen in de tijdrit. Onze landgenoot Sander Willems was de eerste Belg op de 9e plaats. Zonnig vandaag en tot 24 graden. Ook komend weekend veel zon, vanaf zondag flink warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In de Belgische gevangenissen is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-uren staking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Suhal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

We zijn vrijdag. Welkom erbij hier bij Radio Nova. Het muziekpaleis kan weer van start gaan. Een bijzondere goeiemorgen. Fijn dat je erbij bent. Laten we teruggaan naar 74. Het is toch wel een classic. Jim Gus, Rap Met.

We gingen terug naar de jaren 70 hier bij Nova. Eigenzinnig en anders. Iedere dag weer. Nederlandstalig werk van John Horton. Wie wil mijn meisje zijn? Vraagteken.

Emily Ford, de Wever legt de belastingsverhoging voor buitenverblijven terug op de regeringstafel. Binnen de federale regering wordt een voorstel bekeken om eigenaars van tweede verblijven extra te gaan belasten. Zo schrijft de krant De Tijd. De maatregel zouden veel Belgen gaan voelen in hun portefeuille. Minstens 1,4 miljoen landgenoten hebben dus een tweede verblijf.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

vertrok vanuit ze. Mijn hart gaat boom, boom, boom. De driejarige kleuter die zich had verslikt tijdens de lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat schrijft het laatste nieuws en bevestigt de lokale politie. Het kindje werd dinsdag in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Niels de Stadsbader met Verover, Verover Mij. Ja. Dennis Smit hier

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
4: Jan Bakker, dat is altijd raak.

Lilian Saint-Pierre. In Sint-Pietersleeuw was een vrachtwagenchauffeur bijna zijn rijbewijs kwijt door een aangedampte bril. Omdat zijn bril telkens besloeg in de koelruimte van de vrachtwagen, deed hij hem af en vergat hem dus op te zetten. De politierechter had daar wel begrip voor en raadde de man aan om van die brillendoekjes te kopen. Op zijn rijbewijs staat immer een code dat zegt dat hij tijdens het rijden een bril of contactlenzen moet dragen.

Prachtig, prachtig deze opname uit de jaren 60. Il Martino met Spiritus. Het kan zomaar gebeuren, ineens verliefd. Harry.

Dat is dus ineens verliefd. Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij het tweede gedeelte van het Muziekpaleis hier bij Nova. Kom bij Dance Band uit de jaren 80.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In de Belgische gevangenissen is sinds 6 uur van morgen opnieuw een algemene 24-urenstaking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Radio Nova.
2: Jan Bakker.

Onze Frans Bauer. Welkom bij het tweede gedeelte van het Muziekpaleis Schiphol. Deze vrijdag. Het gaat een zonnige vrijdag worden, dus we gaan niet klagen. Ik zal alles aan je geven.

sentimenteel en romantisch genieten van deze muziek uit de jaren 60 van de Picnics met I'm Alone. Meteor, ik ga er niets aan doen.

met de horeca niets aan doen. Hoewel de zomer officieel beëindigd is, krijgen we de komende dagen nog een aantal keren stralend weer opgediend. Dinsdag dan halen we volgens het KMI zelfs maximaal tot 29 graden.

0: op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Jan Bakker.

Rob de Nijs met Zo zal het zijn. Wordt water volgend jaar weer duurder? Dat idee dat ligt op de tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Vlamingen zullen vanaf volgend jaar mogelijk meer moeten gaan betalen voor hun drinkwater. Een stijging van de waterfactuur ligt dus op tafel van de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Het zou mogelijk gaan tussen de 40 en 60 euro per jaar extra voor een gezin. Dit is Harry Jan met Raar maar Waar.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders. Radio Nova.
3: Jan Bakker.

Nog zo'n ouwtje uit de jaren 80. Connie Faberi met Koningin voor één nacht. Disco geleiden van Kool & The Gang met Ladies Night.

Dit Amore. Ik zeg graag tot volgende week maandag. Dan ben ik er graag terug bij met het Muziekpaleis. Maar kun je nog een fantastische vrijdag aan toewensen. En natuurlijk een heerlijk weekend. Zometeen komt Ruud van Opstal eraan. Dit is Danny Fischer. Little

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In de Belgische gevangenis is sinds 6 uur vanmorgen opnieuw een algemene 24-uren staking bezig. De bonden protesteren tegen de overbevolking, het personeelstekort en de hoge werkdruk. Nu slapen zo'n 600 gevangenen op een matras op de grond. Dat zijn er ruim 120 meer dan 2 weken geleden. Na overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde is er nog altijd geen concrete oplossing in zicht. Het smartphoneverbod op school lijkt zijn effect te missen, blijkt uit een langdurig onderzoek van UGent. Jongeren gebruiken hun mobieltje wel veel minder op school, maar halen die uren 's avonds in. Ze zijn in de klas ook niet minder afgeleid en gedragen zich in de pauzes ook niet socialer. Ruim 6 op 10 geeft toe dat ze af en toe even stiekem naar de smartphone kijken. Het verbod kwam er 2 jaar geleden op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Suhal Demir. Psychiater, hoogleraar en auteur Dirk de Wachter wordt ereburger van Boom. Hij is geboren in de Antwerpse gemeente en groeide daar op. Met de benoeming wil Boom de waarde in de kijker zetten die de Wachter uitdraagt, zoals zorg dragen voor elkaar en mentaal welzijn. De psychiater is vereerd met de benoeming en zegt dat hij alleen maar goede herinneringen heeft aan zijn kindertijd in Boom. Eerder dit jaar kreeg Dirk de Wachter ook al de titel van baron. In de Nations League voetbal zijn Nederland en Duitsland niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel. Duitsland opende na een half uur de score, maar Nederland sleepte in blessuretijd nog een punt uit de brand. Portugal versloeg Wales met 1-0. Vanavond is het de beurt aan de Rode Duivels. Zij beginnen hun Nations League competitie met een uitwedstrijd tegen Italië. De zon speelt de hoofdrol vandaag en zorgt voor warme temperaturen tot 25 graden. Morgen begint zonnig, later kan er wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 21 graden. Zondag nemen we een grijze start, maar snel komt de zon erdoor bij maxima dan tot 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: 11 uur voorbij op vrijdagmorgen. Een goeiemorgen allemaal.

Een nazomertje gaan krijgen. Temperaturen rond de 28 graden. Maar ben jij van plan om een stapje richting de Belgische kust of de Nederlandse kust te zetten, waar dat je ook heel graag wilt en heen gaan? Wel, pas toch even op. Ga niet in zee, want het mag niet meer. Nee. En gisteren is dat toch aan verschillende jongeren bijna fataal geworden. Men was er net op tijd bij om deze mensen toch nog uit het water te kunnen halen. Het had er allemaal veel erger aan toe kunnen zijn. Dus niet in zee, hè. Volgende week als je toch naar de zee mocht gaan. Het mag namelijk niet. Hey, dit is Lunchen met Ruud. De allerlaatste alweer al voor deze week. Veel muziek natuurlijk. Onze gekende zaken straks in deel 2. Dat zijn de quote en de plaat van de dag. En nog zoveel meer. Ik wens jullie allemaal een hele goede morgen.

0: we hebben niet veel, maar heel veel muziek van BZN hier bij Radio Nova. Ik haalde er nog eens een bekende tussenuit. Deze welbekende Sevilla. Een plaats in Spanje, denk ik dan. Hè, waar op dit moment ook nog lekker warm is, hoor. Ik zie het hier staan, zo rond de 30 graden. Dus daar gaat het er ook allemaal nog heel vrolijk aan toe. Volendam was dit boven. BZN dus onder leiding van Jan Keizer. Hè. Allemaal heel lang geleden alweer al.
1: De

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

Met Rutger van Barneveld besteedt hij de troon, de hoogste posities in Nederland in de hitlijsten. Rutger van Barneveld had zwoele zomernachten en deze Justin de Wild, die had Cheerio. En ze vechten het een klein beetje onder elkander uit. Dan komt deze weer op positie nummer 1 in de hitlijsten. Dan verdwijnt hij weer en zo gaat het een klein beetje op en neer. En zo is het nog altijd tot op de dag van vandaag. Hij werd zelfs hier in Vlaanderen uitgenodigd om bij wat televisieprogramma's en dergelijke aanwezig te zijn. Dat was inderdaad Justin de Wild en Cheerio. Ja, het weekend staat voor de deur. Hè? Het is vandaag vrijdag 25 september. Morgen dan is het weer weekend. Is trouwens een heel leuk liedje. Maar dat wil zeggen dat Hallo Weekend er weer aankomt. En dat op zaterdag en zondagmorgen wordt dat gepresenteerd. Zaterdag zijn het Rudy en Tanja. En aanstaande zondag treden ik en Gerda weer aan. En gaan we uiteraard weer jullie favoriete muziek draaien hier op de radio. In gedachten, u mag ze nu al doorsturen en dat natuurlijk allemaal via de Radio Nova app. Na de jaren 50 nu met Phil Phillips.

peren komen van hetgeen dat volgende week allemaal gaat gebeuren. Ja, ik kan er niet genoeg van krijgen hoor. Ik vind het wel plezant. En ik denk dat de meerdere mensen dat zullen denken. Nog wat lekker nazomerweertje. En dat wil ook zeggen dat we onze verwarming nog niet moeten opzetten. Dus dat scheelt dan ook weer een klein beetje in de portemonnee. Want als je je tankje moet laten vullen met stookolie. Ja, ja, het is een dure affaire geworden met die hele hoge olieprijzen. Ja, Gunter Neefs, inderdaad een zomerse dag. Wel, we gaan onze beentjes even losgooien. Dat kan met Jive Bunny en de Master Mixers.

soms zou ik dat ook nog wel willen zijn. Hè? Terug 20 jaar, wel daarover ging allemaal zo'n klein beetje dit liedje van Johan Kettenbrug. Wel een naam die niet bij mij toch een belletje gaat rinkelen, maar u weet dat ondertussen de wat minder bekende artiesten, we geven dat wel vaker aan, die worden uiteraard wel gedraaid hier bij Radio Nova, onze eigenzinnige radio met veel Nederlandstalige muziek en natuurlijk de allergrootste klassiekers, allemaal van heel lang geleden. En over klassiekers gesproken, ik heb er nog zo eentje gevonden dat ik nog eens heel graag wil draaien op de radio. Het is eigenlijk een klein beetje een piratenplaat, zo mogen we dat wel stellen. De formatie The New Four van heel lang geleden, 82. Dit is Oeh.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Ja, u heeft het enige echte origineel ontdekt natuurlijk. Hè? Doe van Pieter Maffay, nu in een Vlaamstalige versie. En dat werd allemaal gezongen door Tony Servi. En hij maakte ervan jij hier bij Radio Nova. Tony Servi, een man die ook regelmatig wordt aangevraagd hier op de radio en platen aanvragen. U weet het, noteer het eventjes. Kan morgen vroeg tussen 9 en 12 uur en ook natuurlijk op zondagmorgen.

Het is een bandje uit de jaren 60. Manfred Mann. In de jaren 70 werd dat allemaal de Manfred Mann's Earth Band. Maar dit kwam dus uit de 63. Het nummer dat heette Dubai Diddy Diddy. Ja, daar nog wel even wat opmerkelijke berichten die ik hier zie verschijnen in de kranten. Het WK wielrennen, ja wel, op de weg. Dat is allemaal van het weekend. Wel, ik zie hier een filmpje staan van een volgwagen. Hij vliegt als een gek over het parcours daar tijdens dat wielrennen. En die volgwagen met ploegleider en al in is uit het WK gezet. Hij mag niet meer meedoen. Hij mag niet meer meerijden als volgwagen. Men moet op zoek naar een andere. Want ja, hij gaat wel heel wild tekeer met al die toeschouwers daar langs de weg. Er moet een verkeersdrempel worden genomen en hij rijdt er niet overheen. Nee, hij vliegt er haast overheen. Dus wel een terechte beslissing dat men daar genomen heeft in Montreal. Dus het WK wielrennen op de weg allemaal komende zondag. Wat gaat het gebeuren? Wat gaat het doen? Wat gaan onze renners doen? Remco

Dit was alweer de zomer van 2021, hoor. Inderdaad, alweer 5 jaar geleden voor Willy Sommers. En hij had het over een posterboy. Ja, we komen alweer aan het einde van deel 1. We gaan alweer langzaam richting 12 uur. Maar voor 12 uur heb ik nog een nummer klaarstaan van Sven Versteeg en Corrie Konings. En Corrie Konings heeft een liedje gemaakt over haarzelf. Wel, dan gaan we nu eens naar luisteren. Hey, we horen elkaar weer straks na 12 uur voor deel 2.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Benzine en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Swalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.
3: 12 uur bij Radio Nova. Een goede middag en smakelijk eten allemaal.
4: Goedemiddag. Ruud van Opstal.

ik lees hier dat ze nog altijd bestaan. Tot op de dag van vandaag. Opgericht in 1980. Dit waren de jongens van Depeche Mode. In Nederland en in België hadden ze wel enkele hits te pakken. People are people. Er was dus inderdaad ook Enjoy the Silence. En deze Just Can't Get Enough. En dat draaiden wij hier aan de start van deel 2. We lunchen met Ruud hier op de vrijdag, vandaag 25 september. Ik heb hier nog een opmerkelijk bericht gevonden. De internationale luchthaven van Nashville in Tennessee zet de plannen door om een nieuwe naam aan te nemen ter ere van Dolly Parton. De bekende countryster die eind augustus op 80-jarige leeftijd overleed. De eerste stappen zijn daarvoor gezet,

0: is volgens mij afkomstig van zijn allerlaatste album dat hij een tijdje geleden alweer al heeft uitgebracht. Niet van de jongste meer, en dat klopt eigenlijk weer wel, maar hij doet het nog wel altijd. Hij staat ook nog geregeld op het podium. Ik volg hem zo een klein beetje via de gekende kanalen en dan zie je toch dat hij nog regelmatig optredens geeft, deze Bobby Prins. Ja, we zijn weer toe aan onze plaat van de dag. Vanmorgen stond hij te lezen op onze Facebookpagina. We gaan hem nu draaien op de radio. Dit vrolijke drietal. Uiteraard zijn dit de Romeo's. Ik zag jou maar even.
1: Oh.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

Ja, hij is altijd even vrolijk als hij op het podium verschijnt, als hij te beluisteren is op de radio. Inderdaad, deze Wolter Kroes uit Nederland. En ik heb de hele nacht liggen dromen, een van de nummers die hij in zijn beginperiode allemaal uitbracht. Ik ben hier nog even aan het zoeken op de dag van vandaag, of dat ik nog iets interessants te melden heb. 25 september 1974, dan komt er men achter dat spuitbussen allemaal heel gevaarlijk zijn voor het milieu. Er zit een bepaalde gas in die spuitbussen dat onze ozonlaag erg beschadigd. Dus daar kwam men toen al achter. Dus op de dag van vandaag in 1974. Hey, goedemiddag allemaal. Mochten jullie net jullie radio aanzetten. Dit is Lunchen met Ruud op de vrijdag. Vandaag 25 september. Inderdaad, het weekend staat voor de deur. Het weekend van Radio Nova. Met op zaterdag en zondagmorgen. Hallo weekend.

0: Ja, ja, dat was rock'n'roll, hè? Bill Haley en It's Coming hier. Op de vrijdag alweer al bij Radio Nova. Het weekend staat voor de deur. Maar voor de allerlaatste maal deze week is er natuurlijk ook weer Gerda en haar quote van de dag.
1: In echte vriendschap zijn er geen verborgen agendas en is er geen sprake van onderlinge concurrentie. Je bent er voor elkaar en je steunt elkaar.

0: ben jij.
1: Ja, het zijn hele dikke kameraden hoor. Gert Verhulst, James Cook en uiteraard ook Jan Smit. Dit was er alweer eentje van enkele jaren geleden. Het nummer dat heette Mooi Zo. Hier bij Radio Nova in Lunchje met Ruud. Hier op de vrijdag. Inderdaad, er mag gedanst worden. Er mag redelijk wat vrolijkheid zijn, want het weekend staat voor de deur. Misschien is dat voor jou wel een welverdoend dient weekend na een week hard werken. Wel, weet dat Radio Nova van de partij kan zijn via radionova.be, oftewel via jouw internetradio. Dit zijn de Tramps, dit is Disco Inferno.

Ja, bent eerlijk. Plezant hè, om te draaien hoor. En plezant om te beluisteren via de radio uiteraard. Eruption, de jaren 70, dat was inderdaad one-way ticket. One-way ticket richting 1 uur hier op de vrijdag. Later natuurlijk nog veel meer. Frank de Groef is deze middag nog present. En ook, jawel, terug van vakantie. Straks om 16 uur is er uiteraard Patrick Barré met Studio Barré. Hij begeleidt jullie al langzaam richting dat welverdiende weekend. Dat zo allemaal een klein beetje dan deze namiddag op Radio.

Ja, het was er eentje in de country en western stijl. Deze Billy Joe Spears, dat was alweer 1975. En dat wel met Blanket on the Ground. Sowieso, dit was hem weer. Lunchen met Ruud voor deze vrijdag. Aanstaande zondagmorgen om 9 uur ben ik en Gerda hier weer terug voor Hallo Weekend. Of anders, graag tot aanstaande maandag om 11 uur voor weer een hele week lang Lunchen met Ruud. Maak er een fijn weekend van. Geniet van onze muziek en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Benzine en diesel tanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Nederlandstalige muziek en oldies
5: die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Benzine en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Szwalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

We zijn niet over de klokken van 14 uur van harte welkom in een nieuwe aflevering van het programma Into the Groove hier bij Radio Nova. Eigenlijk anders, dat zijn wij. Je hoort de Donnie en Frans Duits met Frans en Duits. Het is vrijdag 25 september. Het is ook vandaag de Werelddag van de Apotheker. En zometeen krijgt u Zing mee met Radio Nova. Goedemiddag allemaal.

Het is vrijdag namiddag. Het weekend staat voor de deur. En we zijn beland in 181 met de Radio Nova. Ergens nog anders met Anita Meijer en Why Tell Me Why. De zon die komt vandaag op om 7:33 en die gaat onder om 19:34. De maan die komt op om 18:57 en die gaat onder om iets over middernacht om 5:55. Maar wij blijven de mooiste hits draaien en de mooie klassiekers. Hij heeft niet de 175 dat hij deed.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
0: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

Van de mooiste Nederlandstalige platen. Je hoort Mike Versteeg met zijn Belladonna. Ook nog even onze voorgaande collega's bedanken. Onze non-stop collega Freddy. En daarvoor kreeg je tussen 11 en 13 uur Ruud van Opstal met zijn programma Lunchen met Ruud. En dat allemaal bij Radio Nova. En ook Gezelligheid Roef met Frank de Groot. En ook deze man is van de partij, Rutgen van Barneveld. En zwoele zomernachten.

We zijn beland met de Radio Nova 1966. Eigenzinnig anders met de Supremes. And you can hurry love. Ook de sterkte van een boom begint als een kwetsbaar zaadje. Het is je vrijdag namiddag. We draaien ze hier allemaal de leukste platen. Om de luisteraars van de Radio Nova te verwennen. En dit is eentje van 1990. En dan nog wel van Dusty Springfield. In het programma Into the Groove.

Deze dame is geworden een grote hit in 2020. Dat heette Corrie Konings. En druk je lijf tegen dat van mij. In het programma draaien we hier muziek voor elk wat wels. Om te verwennen op vrijdagnamiddag. In het programma Into the Groove. En dat is samen met Christophe. En die heeft het over een ster. En dat zijn wij, Radio Nova. Eigenzinnig anders. Goedemiddag allemaal.

1984 hier op de radio Bronski Beat. En Tell Me Why. En ben je blij met je nieuwe vriendin? Geweldig! Ik kan haar aan iedereen aanbevelen. En dit zijn ze beland in 1976 met de Radio Nova. En dat met Tavares. En die hebben het over Heaven Must Be Missing in Angel.

was dat een grote hit voor Francis uit 1973 met Schat, wat kost een zoen van jou? Hoe noem je iemand die kippen steelt? En dat is natuurlijk een kidnapper. En we zijn beland nog wat in Nederland. Het is samen met Henk Dame en de zangeres zonder naam. En dat met een heel mooi nummer. En die heet dan Jongen.

terug altijd eindig raad en snel hier in het programma Into the Groove. Je hoort de Bobby G en de Jelly Tess uit 1959 met je Blue Jean. Ik ben er terug na de klok van 15 uur voor deel 2 van het programma Into the Groove. En dat allemaal bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
2: Benzine en dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 stijgt met 5 cent tot 2 euro en 10 cent. Dat is het duurst sinds juni 2022. Voor een liter benzine 98 gaat de maximumprijs naar 2,32 euro. Diesel kost vanaf morgen maximaal 2,49 euro per liter. Dat is net onder de recordprijs van 2,50 euro van begin deze week. Een zware explosie heeft vanmorgen voor schade gezorgd in de Griekse hoofdstad Athene. Een gebouw in de historische wijk Plakka is gedeeltelijk ingestort. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin. Twee vrouwen werden uit een aangrenzend gebouw gered en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media is een gaslek vermoedelijk de oorzaak. De politie heeft de omgeving afgezet. Paus Leo XIV is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Hij werd op de luchthaven van Orly ontvangen door president Macron. De paus bezoekt Parijs, Lourdes en Metz. In Lourdes ontmoet hij slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Voor het bezoek worden duizenden veiligheidsmensen ingezet. De kost wordt geraamd op 27 miljoen euro. Tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Singapore. De Belgische verloor met 2 keer 6-2 van de Poolse Maja Swalinska. Die staat 25ste op de wereldranglijst. Vorig jaar was Mertens nog de winnares van het toernooi. Het is zonnig en zacht vandaag tot 22 graden. Morgen en zondag iets meer wolken, maar ook nog geregeld zon. Op zondag is tot 26 graden mogelijk.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova, ook dit uur.

van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Groove hier bij Radio Nova. Je hoort de Janske en In een woonwagen. Een journalist vraagt aan de paus hoeveel mensen werken hier in het Vaticaan. Antwoordt de paus, de helft. Alle gekheid op een stokje. En dit is muziek van Guus Nissing. En die heeft het over Marina. Goedemiddag.

En zo van die mooie klassiekers zijn die 164 dat enige. Betty Everett. En die heet dan It's a Soup Soup Song. It's a Kiss. En we blijven nu in 1971 met Lynn Anderson.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

planken. Ik heb het over Jannes en ik wil altijd bij jou zijn. En zeker met de muziek van Radio Nova. We verbinden graag de Lijnstraat deze namiddag. En ook 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Maar deze is van Frans Bauer. Als sterren aan de hemel staan. Goedemiddag

Het is Gezelligheid Roof met Frank de Groof deze vrijdag namiddag in het programma Into the Groove. Je hoorde Tina Bright met Bubbles in mijn buik. Zoek niet bij een ander wat je in jezelf hebt. En het kan allemaal de waarheid zijn met de mooie temperaturen buiten. En ook gezellig luisteren via radionova.be of gewoonweg de app downloaden. En je kan ons overal meenemen. We zijn beland in de 185. En dat met Baltimora. En die heeft het over Tarzan Boy. Het is vrij.

0: op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

hoorde Yves Berens met Terug in de Tijd hier bij Radio Nova. Een hele mooie plaat. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren naar het programma Into the Groove. We gaan eruit met Frans Joosting Junior. En ik voel me zo verdomd alleen. Ik wil jullie allemaal een fijne weekend toewensen. En zeker blijven hangen bij Radio Nova.

0: is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Studio Barry met

Iets na 4 uur geworden op deze vrijdag 25 september. Dat betekent dat jullie beland zijn in een nieuwe aflevering van Studio Barry. En dat na 14 dagen. Jawel, we zijn er 14 dagen van tussendoor geweest. Eventjes verlof genomen. Tot 6 uur, Studio Barry. Met nu muziek van Bart Kael. C'est si bon. Goedemiddag.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dat was de recensie van Meteor hier bij Radio Nova. Nooduitgang. Prachtige plaat als je het mij vraagt. De grote markt van Aalst wordt volledig hervernieuwd. Jawel. En we spraken eventjes met de burgemeester. Wat mogen de Aalstenaars verwachten van de nieuwe grote markt? We gaan even luisteren.
1: Goedemiddag, burgemeester. Grote plannen. Eindelijk de grote markt wordt heraangelegd. Wat mogen we verwachten allemaal?
2: Belangrijk momentum. We gaan de grote markt volledig herinrichten. En daarvoor hebben we beroep gedaan op heel vakbekwame mensen. We zijn ook in overleg gegaan met alle mensen die belang hebben bij een goede grote markt. Dat zijn in de eerste plaats de horeca, de handelszaken. We komen net van een overleg met hen, want het zijn natuurlijk heel ingrijpende werken die gaan moeten gebeuren. We gaan de volledige ondergrondse riolering en de collectoren, die worden volledig vernieuwd. De bestrating is volledig vernieuwd. Er komt ook een gezellige zitbank. We houden ook rekening met de evenementen, de kerstmarkt, criterium, carnaval, prinsenkiezing. Dat moet allemaal geïntegreerd worden in die schema's voor werken die toch ongeveer 2 jaar gaan duren. Maar het resultaat zal nadien mogen gezien worden. En heel belangrijk is dat we die markt opnieuw gaan laten zijn wat ze moet zijn. We zetten eigenlijk het Belfort centraal in de beeldvorming van de grote markt. Wanneer we evenementen beleven, dan zullen de mensen niet meer zo een verstopt Belfort krijgen of een verstopt Borse van Amsterdam of een weggestoken stadhuis. Nee, we gaan echt die markt echt het aanzien geven dat het verdient en ook heel functioneel met moderne materialen, dat we eigenlijk ook een rolstoelvriendelijke grote markt hebben voor oudere mensen. En we gaan ook het fietsverkeer reguleren, zodoende dat mensen hier op een aangename plek kunnen vertoeven. Hier gaat geweend worden, hier gaat gelachen worden, hier gaat geconsumeerd worden. Dat is wat dat een grote markt moet zijn. Dat doen we nu al meer dan 900 jaar, maar het was de hoogste tijd om ze eens onder handen te nemen.
1: Er zijn ook geruchten dat onze Dirk Martens zal verplaatst worden. Is dat juist of is iedereen fout?
2: U zegt het zelf, het zijn geruchten. En ik zal bij deze de geruchten ontkennen.

0: belangrijk is dat we de zwarte man op de grote markt houden en dat we hem ook laten kijken waar hij moet naar kijken. Dat zal in de voorstelling zo meteen duidelijk worden. Wij gaan die zwarte man niet van de grote markt weghalen. Hij blijft op de grote markt, maar hij komt wel op een andere plaats. Hij komt op het hoogste punt van de markt te staan.
1: Nog één ding, de horeca. Mogen die veel problemen verwachten?
0: Wel, ik moet u zeggen, ik ben aangenaam verrast door een heel positief overleg met de horeca en handelszaken. Voor hen zal dat ongetwijfeld een moeilijke periode zijn, maar we gaan die proberen zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden. We hebben de werken echt in fases getrokken, zodoende dat we al die evenementen die ik genoemd heb, kerstmarkt, carnaval, criterium, prinsenkiezing, dat moet allemaal kunnen doorgaan en dat zal ook doorgaan. Dus we werken in wel bepaalde fases waar de archeologie onderscheiden wordt van de nutsvoorzieningen. En ik denk en ik heb er goede hoop op dat we zo de hinder zo maximaal mogelijk kunnen beperken. Maar het is natuurlijk altijd hinder wanneer je wegenwerken doet.
1: Hoe lang gaat het duren?
0: Wel, wij hebben een totaalplan. U weet dat elke tijdsindeling in Aalst loopt. VC en NC, dat is voor carnaval en na carnaval. Het zal eigenlijk, we hebben de periodes nodig tussen twee carnavals. Dus het zal iets minder dan 2 jaar duren. Maar die periodes zullen we wel echt nodig hebben om die markt echt op en top te maken tot wat ze behoort te zijn.
1: Oké, we kijken naar uit.
0: Dat mag u zeker doen. En ik zou ook zeggen, een warme oproep om het positivisme in dit goed project, om dat te onthouden. We moeten erdoor, maar het resultaat kan, zal en mag gezien worden.
2: Okay. Welkom bij Radio.

Ook de beste muziek uit de jaren 60 hoor je hier bij Radio Nova. En dat deden we nu met de Monkees. Wekenlang stond een hitparade in 1966 met I'm a Believer. Straks muziek van, jawel, Leopold 3, dus blijf hangen.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.
4: Studio Barré op Radio Nova.
3: Radio

volgens mij een van hun betere platen die ze ooit hebben op de markt gebracht. We draaiden uit 1993, Leopold 3 met Zomernachten. Tijd voor de zomerhit van Studio Barré. Ik heb het zo genoemd, want ik vind het een prachtige plaat. Hier is Cherry O van Justin De Wills.

Dat was muziek van Lou Rails hier in Studio Barry op deze vrijdag 25 september. See you when I get there. Prachtig nummer. Dit weekend gaat Levensloop 2026 door in Aalst. En je weet, de Peter is natuurlijk zanger Christophe en de actrice Lien van

0: Ryan is de meter van Levenstop Aalst en ze hebben op Propane even luisteren.
1: Helemaal, ik ben Christophe en ik ben trotse Peter van Levensloop Aalst 2026. Ik sta hier op de site waar het binnenkort allemaal gaat gebeuren en ik ben ook ongelooflijk blij dat ik het niet alleen hoef te doen, want ik heb namelijk ook een hele leuke meter voor Levensloop Aalst 2026. Helien?
2: Klopt. Ik mag meedoen als meter. Ik ben daar enorm door vereerd. En ik hoop dat Christophe en ik jullie mogen verwelkomen op de fantastische 10e editie van Levensloop Aalst, hier in het Stadspark, van Aalst uiteraard, op 26 en 27 september. Tot dan!
3: Studio Barré met Patrick Barré.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio Nova.

Ja, kom maar van de tak af. Het is genoeg geweest. De originele versie is natuurlijk afkomstig van Peter Koelewijn. En terug even op de markt gebracht in 2026 door een zekere Irvin. Kom van de tak af. Allee, vooruit. We gaan terug naar de jaren 80, naar 1983 met een rustige, zachte plaat van Gainsbourg. En I Like Chopin. Welkom, dit is Radio Nova. Amen.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort. Studio Barry.

Ik heb zo pas een berichtje binnengekregen met de vraag: is er vandaag een 2-in-1 in Studio Barry? Het zal wel zijn. Rond 5:30 krijg je die zeker en vast te horen. En ik kan je vertellen, we blijven in een Vlaanderenland. Voilà, zeg. Voor de rest moet je maar blijven luisteren naar Radio Nova hier. Junior was dat met Mama Used to Say. Ik ga plaatsmaken voor het nieuws van 5 uur. En dan ben ik er terug voor het tweede deel van Studio Barry. Hier is Wimmy Boma.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Studio Barré op Radio Nova.

Dat waren discogeluiden uit 1978 hier bij Radio Nova met Sylvester en You Make Me Feel. Welkom trouwens in het tweede deel van Studio Barré op deze vrijdagnamiddag. We gaan nog wat leuke muziek draaien en om half zes natuurlijk onze 2-in-1. Ken je deze nog? Zou wel zijn. Hier is voor jullie niemand minder dan Cliff Richard.

De zomer van 2026 zit er bijna op. We zijn een beetje aan het nazomeren, jawel, met zalige temperaturen. Dat is natuurlijk nog ook nog belangrijk. Daarom deze zomergids van Marco Schuitmaker hier bij Studio Barré. Voilà. Hier is Michael Lanzo.

Het is lang geleden dat we van deze man nog iets gehoord hebben. Maar blijkbaar maakt hij nog regelmatig muziek in Italië. Eros Ramazzotti met een nummer uit 1990. Se basta una canzona. Voilà zijn. Echte Italiaanse titel. Onze 2-in-1 staat klaar. Straks om 17:30 krijg je die te horen hier bij Radio Nova. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar een hit uit 83 van Kool & The Gang. Je kent ze zeker en vast wel van Celebration uit 1978, weet je nog wel? Hier is Let's Go Dancing.

0: originele versie is van de Eagles, ergens eind jaren 60, begin jaren 70, als ik me goed herinner. En terug op de markt gebracht door Pato Benton, Baby Come Back. Het is tijd voor het volgende.
1: De 2-in-1, twee liedjes van dezelfde artiest.
0: De 2-in-1 van vandaag staat in het teken van de Vlaamse zanger Joe Harris. Jawel, we beginnen met zijn bekendste nummer Drink Rode Wijn. Het lied werd een enorme hit. Op amper 3 maanden tijd werd er maar het liefst 125.000 exemplaren van verkocht. Dat is natuurlijk heel wat in Vlaanderen. Het tweede nummer dat je vandaag hoort van Joe Harris is Eerst Zien en Dan Geloven. Dat was in 1971 zijn eerste Nederlandstalige single. Joe Harris overleed op 2 juni 2003. Hij werd 59 jaar. Hij werd dood aangetroffen in het kanaal Gent-Oostende ter hoogte van de Sint-Pieterskaai in Brugge. Volgens de Brugse politie ging het om een wanhoopsdaad. Veel plezier met de 2-in-1 van Joe Harris.
1: De 2-in-1.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Wij draaien lekker
4: ons eigen goesting.
3: Welkom bij Radio Nova. Radio Nova.

rock and roll van de bovenste plank hier bij Radio Nova. Little Eve was dat, of Little Eva uit 62 met de Locomotion. Zalige temperaturen buiten, zomerse temperaturen, dus we gaan nog een zomerhit draaien.

Dat was de Peter van Levensloop 2026 in Aalst. Christophe met een nummertje van 3 jaar geleden. De tijd vliegt. Dit ben ik. Onze non-stopper is hier ook al toegekomen. De Freddy. Hij ziet er weer goed uit. Ik denk dat hij ook op vakantie geweest is. Ja, knik van ja. Straks om 6 uur krijg je hem te horen. Hier is Maxine Nightingale.

Met deze plaat stond ze wekenlang in de hitparade, zowel in Europa als in Amerika. Ik had het over Kim Wilde met de nummer uit 81 en dat was natuurlijk Cambodja. Onze Freddy staat klaar, onze non-stoppers, die gooien straks na 6 uur. Maar eerst nog de mensen van het nieuws van 6 uur hier bij Radio Nova. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want hij heeft weer prachtige platen bij. Wat mij betreft, graag tot volgende week. En hier is nog muziek van Frank Galan. Salukes allemaal, goed weekend.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Nooit eerder was onze waterfactuur zo hoog. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt nu voor het eerst meer dan €500 per jaar. 6 jaar geleden was dat nog maar zo'n €350. Naast het drinkwater zelf betalen we ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. De Vlaamse regering denkt er intussen aan om onze waterfactuur nog te verhogen. Er komt mogelijk nog een €60 per gezin per jaar bij. De regering bespreekt die piste op haar begrotingsoverleg. De Vlaamse regering is op zoek naar €2 miljard. Andere mogelijke maatregelen zijn minder subsidie.

0: subsidies en een verlaging van het groeipakket. Maandag moet minister-president Diependalen zijn plannen toelichten in het parlement. En het virusseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van ons afvalwater. Het coronavirus blijkt al volop te circuleren. Virologen verwachten de komende weken ook weer een stijgend aantal gevallen van RSV en de griep. Zo'n 50 medewerkers van het OCMW in Antwerpen gaan een mobiel alarmsysteem uittesten als ze op huisbezoek gaan. Het gaat om een kleine sleutelhanger die een oorverdovend geluid produceert als je eraan trekt. Het lawaai is vergelijkbaar met een vuurwerkknal en moet een agressieve cliënt afschrikken. Tegelijk kunnen omstaanders het alarm horen en hulp bieden. Maatschappelijk werkers worden al maar vaker het slachtoffer van agressie. Oekraïne heeft opnieuw doelen in Rusland aangevallen. Daarbij zijn zeker 2 olieraffinaderijen en een defensiebedrijf geraakt. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land intussen de definitieve toestemming gekregen van de Verenigde Staten om zelf Patriot-raketten te produceren. Daarmee kan het andere raketten onderscheppen. Het blijft zonnig en warm met maxima tot 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken bij een graad of 20. Zondag mogen we opklaringen verwachten en kan het tot 26 graden worden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Médard belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Médard had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het tegen het personeelslid onderneemt. N-VA wil komaf maken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronse heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat aangenomen wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 mag personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van het systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kyriani Sabbe, Koni de Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman

0: Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra na twee gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond blijft het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima van 8 tot 16. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Een bouwbedrijf uit Gent zegt dat het maatregelen zal nemen tegen een van zijn werknemers. De man is te zien in een video waarop hij influencer Jonathan Médard belaagt en uitscheldt omwille van zijn homoseksuele geaardheid. Médard had die beelden onbewerkt op zijn social media kanaal gezet. Op de beelden draagt de man in kwestie werkkledij van de Gentse firma. Het bedrijf zegt dat homohaat bij hen geen plaats heeft en dat het nu intern zal onderzoeken welke stappen het tegen het personeelslid onderneemt. N-VA wil komaf maken met de zogeheten Baaldag. Kamerfractieleider Ronsen heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Als dat aangenomen wordt, zullen werkgevers zieke werknemers opnieuw vanaf dag 1 van hun afwezigheid om een ziektebriefje kunnen vragen. Sinds 2022 mag personeel in bedrijven met minstens 50 werknemers tot 3 keer per jaar 1 dag afwezig zijn zonder ziektebriefje. Volgens N-VA tonen analyses van HR-bedrijven duidelijk misbruik van het systeem en staan werkgevers machteloos. In Amsterdam is een man doodgeschoten op klaarlichte dag en op een druk terras vol toeristen. Dat gebeurde kort na 3 uur vanmiddag. Het slachtoffer is cipier in een van de grootste gevangenissen rond Amsterdam. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De politie heeft kort na de schietpartij een verdachte opgepakt. En straks om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een nieuwe Nations League-campagne. Bondscoach Van Bommel zal in zijn debuut al zeker niet aantreden met Kyriani Sabbe, Koni de Winter en Malik Fofana. Die zijn in laatste instantie uit de selectie gevallen. Ook Leandro Trossard en doelman Mike Penders zijn niet meegereisd wegens blessures. België neemt het op in en tegen Italië. Ook dat land heeft met Roberto Mancini een nieuwe bondscoach die uit is op eerherstel voor de squadra na 2 gemiste WK's. Het was een warme dag met pieken tot wel 25 graden. Ook vanavond blijft het zacht en helder. Vannacht dan licht bewolkt bij minima van 8 tot 16. Morgen opnieuw zacht en tot 22 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
2: Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.

0: is Radio Nova.
1: Radio Nova.
2: Mm-hmm.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova. Eigenzinnig. Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependaele moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond de artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De Vlaamse regering bereikt mogelijk pas zondagnacht een akkoord over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen moet begin volgende week zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. De topministers zoeken nog een besparing tot 1,9 miljard euro. Een hogere waterfactuur zou intussen van de baan zijn. Duurdere dienstenchecks zijn nog altijd wel een optie. Er dreigt opnieuw droogtealarm in ons land. In Namen heeft de gouverneur daar een nieuw politiebesluit getekend, omdat het risico op natuurbranden opnieuw stijgt. Er is voor de komende dagen zo goed als geen regen voorspeld en de temperaturen gaan na het weekend naar einde 20 graden. Als er geen regels komen rond artificiële intelligentie, dan kan dat op termijn een miljard mensenlevens kosten. Dat zegt Microsoft-oprichter Bill Gates. Gates zegt dat AI krachtig genoeg is om tot dodelijke gebeurtenissen te leiden. De ontwikkeling van AI en het uitblijven van een akkoord om die te vertragen is sinds kort een punt van discussie. Donald Trump wil niet vertragen om China voor te blijven. De Chinese leider Xi Jinping heeft Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania trouwens uitgenodigd naar China. Trump bevestigt online dat hij Xi dit jaar nog zal ontmoeten op een top in China en op de G20-top in Miami. Het Chinese bezoek is daarmee afgerond in de VS, maar wat beide leiders besproken hebben is niet bekendgemaakt. Ze gaan wel de pauze in de handelsoorlog verlengen met 2 maanden. Op het wereldkampioenschap wielrennen voor belofte in Canada heeft Niels Driessen de 5e plaats gepakt. Het goud was voor de Amerikaan Ashlyn Barry. Driessen was na de wedstrijd wel kritisch voor Barry. Hij zaait zelfs twijfel of Barry het spel eerlijk heeft gespeeld. Droog en iets meer wolken bij minima rond 15 graden tegen de ochtend. En dan een zaterdag met wolken, maar ook met zon en 19 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En zondag zonnig en nog warmer. Maandag kans op een bui en vanaf dinsdag zelfs zomers weer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.